0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.

0: Die legend Etienne Stein met Geef vir my jou liefde. Ons kyk gelukkig omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 11 km per uur vanuit die oos-noord-oostelike richting. Daar is 77% wolkbedekking tans en reën so plek. Die het ek genoem van rukwinde 18 km per uur. Die atmosferiese temperatuur is 13 grade Celsius, water heerlike 17, humiditeit 90% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk so tussen 1029 en 1025 hectopascal, op hierdie oomblik 1029 en dan hier rondom 11 uur vanoggend begin hy 'n afwaartse traject. 3 uur vanmiddag stabiliseer hy op 1025 en dan tussen 7 uur en 10 uur vanaand bokspring hy so 1 punt op en 1 punt af en gaan die dag uit op 1025. Dan die duinings vanuit die suid-suidwestelike richting so 212 grade, gemiddelde hoogte 1.9 meter en intervalle van 12.7 sekondes. Sonsopkoms vanoggend hier in Mosselbaai, so 7:36, 24 minute voor 8 en hy gaan onder vanmiddag of vanaand sekondes voor 29 minute oor 5, so kom ons noem dit 29 minute oor 5. En dan jou getuie, die volgende laag getuie 6 minute voor 1 vanmiddag, en die volgende hoog getuie 17 minute oor 7 vanavond. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars. Nou, dit bly op sy beste maar een gemiddelde activiteit dag, maar daar is een goeie gemiddelde activiteit venster tussen 7 minute voor 4 vanmiddag en 7 minute voor 6. En as jy dalk nou morgenoggend dou voor dag die waters wil aandurf, 8 minute oor 4 morgenoggend tot 8 minute oor 6 het jy 'n hoë aktiwiteit venster.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104

Apple met Genesis. En voordat het jy geluister na die sang Daffel, hier is my lewe. Nee, ons het tyd vir nog een lekker in the quiet north, carry the quiet, en dan is het tyd vir jou 11 uur nuus.

J met trots Afrikaans en op daai noot gaan ek jou groet. Natuurlik nog die nuus lees en dan gee ek jou oor aan Enrico Sande waar hy in George Atelier gereed sit om jou verder geselskap te hou. Geniet hom.

Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Het jy laat na gedagte. Arthur C. Clarke het gesê, "How inappropriate to call this planet Earth when it is quite clearly ocean."
1: Jou streekstasie, SFM.

0: So lekker Golden Oldie daar vir jou, 2-1-ray, Jane and Dean, natuurlijk Surf City en voor de 2 geweest met Om en Om en Om. The Bangles het die naam met If She Knew What She Wants, ook een lekker die ene, nee, net hier op 90.1 en 104.1.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Moses Metroman, mooi rivier en het voor Nicholas Lou gewees met hy, jy. Ja, ek sien uit nou die rugby vanavond, so 8:30 natuurlijk die afskop daar in Ierland, is natuurlijk die bulle in die URC finaal teen Leinster. So ja, dit gaan interessant hierin wees, kom so uiteind vast en ek sê vir julle nou, my bloed sal altyd rooi bly, want ek is een leeuw ondersteuner, maar vanavond skreeu ek blauw, verseker. En bulle, julle kan het doen, manne, kom. Hou Suid-Afrika se naam hoog met trots, verseker, ek is 100% agter julle. Nou ja, Dave Barnes het hierna, lekker liedjie natuurlijk van hom met Some People's Kids. Ja, voel ons hier altyd so, dan kyk jy na ander ouense kinders en dink jy, hey, maak hy kind stil, man. Ja, ek dink hulle dink dieselfde van ons kinders, nee. Ja, Dave Barnes met Some People's Kids.
1: 90.1

0: Taya, ek deer jou net so voor het ek gewees met Keep Playing That Rock and Roll. Gaan wat vertensie breek as ons terug, net hier op SFM.
1: 90.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Ja, man met die naam van Haas Lamont, net hier met All We Feel. Nou ja, is amper, kan jy geloof 7 uur op SFM. Gerard Stein, jy is my hartklop en dan net daarna Roan Josh met Fluister. Dit wat ons na 7 uur toe by die lekker vrydag aand.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Hey, kyk toe, I'll do it over again. Ek het enetjie daarie net. Nou nou julle groep in die naam van The Cure. Hulle is net hierna, natuurlik, met Friday, I'm in Love. Regte liedjie vir vandag, nee, vrijdag aand. En dan net daarna is het ook Crowder met Run Devil Run. Dis hoe dit werk, mos nee. Maar nou vir nou eers, hier is ons The Cure.
1: Jou nummer 1 stasie. Kus langs 1 in die uitsoorige omgeving. SFM.

0: Ben, hey now, met All Yours en voor het Shaken Stevens gewees. Lekker enetjie van Shaken Stevens. Ek het nou die dag geplaat van hom gekoop, die plaat, die langspeel plaat. Ja, die rechte ou vinyl plaat. En ek moet vir jou sê, een van die beste koopies wat ek nog gedoen het. Ek hou van sy muziek. Ons is hierna terug natuurlijk met die Bellamy Brothers, een van ginsling country groepe van alle tye. En dan Andy Kramer is op pad, Ernie Bates is ook op pad. Nou Ernie Bates, baie bekend natuurlijk in die groep West ook. Nee, kijk, hy manne kan country sing hoor. Ja, Ernie, Mac Young en natuurlijk hier goed, hy ons kan. Maar nou ja, eers hierna die Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek.

Bob Marley and the Wailers met Buffalo Soldier. Kyk, hy was natuurlik een van sy beste albums gewees, nê? Dis die ene wat Three Little Birds op gehad het, No Woman No Cry, Could You Be Loved. Och, hy was soveel treffers op daai album gewees. Ek het daai plaat, ek het die CD, ek het al die formate wat jy kan dink van daai album het ek. So ja, baie lekker. Dis nou die, ek moet sê, kommersiële reggae wat ek van hou, dit en UB40, mal oor. So 2 of 3 Eddie Grant liedjies ook. Electric Avenue en dan I don't wanna dance en Electric Avenue is ook een goeie en dan ook Baby Come Back van Eddie Grant, ook een goeie en nee. Nou ja, Blackbird net die naam met Dylan I en dan sien ek Men at Work is ook op pad. 104.1 SFM.

0: Yes, kraal, die klanke van ou Charlie daar so. Oei, die man kan daar maar mooi sing, nee. Hey, ons is net hier nou terug. Billy Oceans het gesê, my love really hurts with LG. En dan Armand Hofmeyer ook een pad met Lieve Lulu.
1: Jeno 4.1

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: Net so na 8, hier so op SFM, goeienaand, nog so 1:30 om te gaan, dan is het natuurlijk die afskoptijd, daar so tussen die Bille en Leinster, vanavond in Ierland. Hey, sien uit daarna, gaan een goeie wedstrijd wees. Callum Scott, net hierna, en ek sien Stadis Quo ook op pad. Blijf waar hy is, jy op 90.1 en 104.1. You know.

0: Status Quo, Burning Breaches, hier is ons weerlik sal ons beloof het met net jy en dan Twisted Sisters natuurlik met We're Not Gonna Take It.
1: 24/7 SFM.

0: Westerlien wen, Christia Visser, lekker enekie daar net. Judas Priest net hierna, kan jy het oorvertel, Judas Priest, genade, met Living After Midnight op pad, dit vat ons na 8:30 toe natuurlijk afskoptijd. Ek ongelukkig die telling kan geen, want ek nie wees, ek net die laatste stuk doen, en dan sê ek hier uit, maar ja, kom ons hou duim vast, dat die biller het kan doen, verseker nie. Net hierna terug.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Judas Priest, Living After Midnight. Simple Plan, net hierna met Astronaut. Apple ook op pad met Alice. Lekker om saam met jou te keir, net hier op 90.1 en 104.1 SFM.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Toe, dis allemaal mooi, nee? Lily Miola met Daydream. Dis nou mooi gewees, nee? Spookwolf, ek sien jou met, en dan natuurlijk, wat is dit? Ek sien jou met my oe toe. Dis natuurlijk saam met Hiram Koopman. En dan net daarna is dit The Chainsmokers.
1: SFM, die kortste route na jou hart.